U hoorde Keiko Shiicho met Lessigne Passager van Jürg Frey. En omdat we nog wat tijd over hebben, kunt u nog even luisteren naar een deel van het derde concert van de middag met Jürg Frey. U hoort de eerste drie delen van Windwörter uit 2018 door Karen Mozeri, sopraan en Joseph Pugliavio. En dat zijn achtereenvolgens Herze, Leid, Zwei Welten en Sehnsucht Landschaft. Alle opnames die u in dit programma heeft gehoord, die werden gemaakt door Kees van de Wiel in de Willem II Toonzaal in Den Bosch op 13 november 2022. En hij stelde ook dit programma samen. Volgende maand, op 4 december, is er weer een concertzender live met muziek van November Music 2022. Waaronder dus de complete Windwörter van Jürg Frey, waarvan u dus nu een paar delen hoort.

In de komende 2 uur kunt u bij de Concertzender gaan luisteren naar een aflevering van Concertzender Live. U gaat luisteren naar de 11e van 12 uitzendingen die gevuld worden met opnames van het festival November Music 2022. Dat vorig jaar dus uiteindelijk weer eens werd gehouden zonder coronabeperkingen op diverse locaties in Den Bosch. En dat alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. In deze aflevering opnieuw aandacht voor de middag met Jurk Fraai op zondag 13 november in de Willem II toonzaal. Volgens de organisatoren een serene, verstilde klankwereld waar je gerust een hele middag wil verblijven. De in de zaal aanwezige Jurk Fraai neemt een unieke plek in binnen de Europese muziek. Aanvankelijk was het werk van Fraai een geheimtip onder de kenners en werkte hij in stilte aan een eigenzinnig oeuvre. Sinds de jaren 90 is er steeds meer aandacht voor zijn persoonlijke muziek. Hij zocht daarbij aansluiting bij het componistencollectief Wandelweiser, waarin componisten een eigen invulling geven aan stilte, experiment, ruimtelijkheid en repetitieve structuren, naar voorbeeld van componisten als John Cage, Morton Feldman en Lamont Young. Het derde concert van die middag met Jurk Fraai werd uitgevoerd door sopraan Karen Mozzeri en violist Joy Puglia. En zij bracht Windwörter uit 2018, een cyclus van 15 liederen op tekst van Jurk Fraai zelf. Gaat u luisteren naar Karen Mozzeri en Joy Puglia.

Dat waren Karen Motseri en Joy Puglia met 15 windvruchten van Jurk Fraai. U luistert naar opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, editie 2022. Een dag eerder, op zaterdag 12 november, stond het Duits-IJslandse ensemble Adepter op het podium van de Willem II-toonzaal. In een uitzonderlijke samenstelling van fluit, klarinet, harp en slagwerk brachten zij een programma met 4 gevarieerde werken, waaronder 2 wereldpremières. Je hoort achtereenvolgens de première A Jewel to the Harp van de Nederlandse componiste Bianca Bongers, de première van Deadfold van de Belgische Ellen Jacobs, gevolgd door Zonder Titel uit 2015 van de Nederlandse Bart de Vrees, die zelf de elektronica verzorgt, en tenslotte Drummed Variation, dat is uit 2014 van de Duitse Sarah Nemtsov. Dit is Ensemble Adepter. Dat bestaat uit Krishna Helgadottir, fluit, Ingolfur Willemsson, klarinet, Gunhilder Einarsdottir, harp en Matthias Engler, slagwerk.

Dit was het ensemble Fuse met Awaken van Joey Raukens, Crystallize van Thomas Beyer en Moon of Desire van Miho Hazama. Fuse bestaat uit Julia Philippens en Emma van der Schali, viool, Adriaan Breunis, altviool, Masje van Nieuwkerk, cello, Tobias Nijboer, contrabas en Daniel van Dalen, slagwerk. Fuse koos ervoor om een wervelende show te geven zonder te veel applauspauzes. Een opzet die we in deze uitzending met graagte overnemen. In het volgende blok hoort u dan ook achtereenvolgens Season of Light van Xabi Torres, Interlude 1 van Daniel van Dalen, Spark van Gabriella Smith en On Anxiety van Kinan Azmeh.

U hoorde Season of Light van Xabi Torres, Interlude 1 van Daniel van Dalen, Spark van Gabriella Smith en On Anxiety van Kinan Azme, alle uitgevoerd door Fuse. Het volgende blok van hun concert was nog een stukje langer. Als eerst een interlude van slagwerker Daniel van Dalen, vervolgens A Place to Stand van Morris Kliphuis, een volgende interlude van contrabassist Tobias Nijboer, gevolgd door Nuts, geschreven met 4 hoofdletters, van Jacob ter Veldhuis, daarna Expand van Natalie Joachim en tenslotte Secret Garden van Fuse-violiste Julia Philippens. Dit is Fuse.

Het Ruijsdael Quartet speelde achtereenvolgens Ruijsdaels Windmill van Thomas Beyer, Vieren van Bianca Bongers, Bounce van Joël Bons, Purse Miniature van Aftab Darvishi en Stardust van Jacob ter Veldhuis. We luisteren naar een opname van het Ruijsdael Quartet. Dat bestaat uit Joris van Rijn, Amy Hoey Resnik viool, Gijs Kramers altviool, Michael Müller cello. En zij spelen 25 korte werken van 25 Nederlandse componisten. En die composities zijn gemaakt op verzoek van het kwartet. In de bijzaan van 12 van die componisten gaat het Ruijsdael Quartet verder met Het kan verkeren van Karmit Fadaal, Rockdaal van Oene van Geel, Passaggio Dramatico van Willem Jets, Wolkenluchten van Rob Goorhuis en tenslotte Adonis Blue van Rosalie Heers.

Dat was het Ruisdael Kwartet met wederom 5 korte composities van 5 Nederlandse componisten. Achtereenvolgens hoorde u Het kan verkeren van Carmiet Fadaal, Rockdaal van Oene van Geel, Passaggio Dramatico van Willem Jets, Wolkenluchten van Rob Goorhuis en als laatste Adonis Blue van Rosalie Heers. Het Ruisdael Kwartet vervolgde hun concert tijdens November Music 2023 dus in Den Bosch met Fanfarelle van Jan-Peter de Graaf, Plakband van de kersverse componist des Vaderlands Anne Maartje Lemmerijs, Zeevlam van Reza Nemavar, Jacob van Ruisdael, The Enlightened Calvinist, een werk van Martijn Padding, en Red, Yellow en Bluegrass van Guus Jansen.

Het Ruistaalkwartet met fanfarellen van Jan-Peter de Graaf, plakband van Anne-Maartje Lemmerijs, Zeevlam van Reza Nemavar, Jacob van Ruistaal, Dialightend Calvinist van Martijn Padding en Red, Yellow and Bluegrass van Guus Jansen. Dan gaan we naar het volgende blokje van 5 composities van weer 5 Nederlandse componisten dus. Étoile Infinie van Hanna Kulenty, Fluster van Edward Topp. The Strings Around Saturn van Max Knigge. Ruis voor Ruistaal van Maarten Ornstein. En Vite plus Vite van Jan van der Putten.

Achtereenvolgens heeft u geluisterd naar de volgende composities: Étoile Infinie van Hanna Conenti, Vloester van Edward Top, The Strings Around Saturn van Max Knigge, Ruis voor Ruisdaal van Maarten Ornstein en Vite plus Vite van Jan van der Putten. Dit speciale jubileumconcert van het Ruisdaal Quartet op November Music 2023 werd besloten met de laatste 5 composities. En dat zijn achtereenvolgens Le Fugitif van Carlos Migans, Déjà Vu van David Dram, Eco Doc Country Life en Timelines, werk van Martin Fonsen, Landschap met de Reiziger van Joey Raukens en tenslotte Puppet Ballet van Florian Magnus Meyer.

Torstensson, door slagwerken Konstantin Napolov, celliste Maya Friedman, pianiste Lara Sandé en Klas Torstensson zorgden voor de tape. Robin de Raaf koos met Cottages of Corville voor een laat werk van de Brabantse schilder Vincent van Gogh. De twee C's uit de titel die keren terug in zijn werk Aeons. De Raaf schreef dit werk in 2021 speciaal voor dit trio Napolov, Sandé, Friedman. Gaat u luisteren naar hen met Aeons van Robin de Raaf.

Dit was Eens van Robin de Raaf, door slagwerker Konstantin Napolov, celliste Maya Friedman en pianiste Lara Sandé. Aart Strootman vond zijn inspiratie voor de compositie Obscure Atlas SG3 uit 2019 in het boorgat SG3 dat de Russen in 1994 op het Kola Schiereiland boorden. Het diepste punt van dit gat werd bereikt op 12.262 meter diep. En al snel deden er broodjes aap de ronde, onder andere dat de Russen op de Hellepoort waren gestuurd. Luistert u naar Aart Strootmans invulling hiervan? Dit is Obscure Atlas SG3 door trio Napolov, Sandé, Friedman.

En zo klonk dit. Obscure Atlas is SRE 3 van Aart Strootman door slagwerker Konstantin Napolov, celliste Maya Friedsman en pianiste Lara Sandé. Waarmee ze een concert op 5 november 2023 in de Willem II Toonzaal in Den Bosch beëindigde. U luistert naar live-opnames van het festival November Music editie 2023. Op donderdag 9 november was celliste Maya Friedsman weer present en wel in de Grote Kerk. Ditmaal samen met Capella Brabant onder leiding van Mark Versteeg en het studentenensemble FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman met Merel Verkammer viool en Sietse van Wijngaarden orgel. Tijdens het concert zonder pauze stonden twee werken van Aart Strootman centraal, een nieuwe bewerking voor cello, koor en buisklokken van Nebulous Sorrow uit 2022 en de première van Ovenin, dat Aart Strootman samenschreef met Maya Friedsman voor cello, koor en Wind Wind. En dat is een door Strootman zelf gebouwd instrumentarium. Daarvoor, dus voor die twee stukken en tussen die twee stukken, tussen die twee werken, klonkenwerk van Taverner, Bart Michels, Chris Oelbrand en Petrus Vasks. Luistert u naar Maya Friedsman cello, Mira Verkammer viool, Sietse van Wijngaarden orgel, Capella Brabant onder leiding van Mark Versteeg en FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. Te beginnen dus met werk van John Taverner.

Dat was de Nederlandse première van Noise Uprising van Christopher Trapani, uitgevoerd door Sophia Jernberg en Sophia Burgos-Zang. En Zwerm, voor dit project bestaande uit Toon Callier, Johannes Westendorp, Kobe van Kouwenbergen en de componist zelf Christopher Trapani. De opname werd gemaakt 5 november 2023 in de Willem II Toonzaal door Kees van de Wiel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music editie 2023. Ook op zondag 5 november, maar een paar uur later en een paar honderd meter verderop in de Grote Kerk, werden twee delen van de cyclus Cosmoscopia uitgevoerd van de Nederlandse componist Richard Rijnvos. Deze cyclus van Rijnvos is een serie. Beeldende kunst, landkaarten en mathematische patronen behoren daarbij tot zijn bouwmateriaal. Na een cyclus over de stad New York volgde een tweede over Venetië. Daarna is het een kwestie van schaalvergroting. Steden werden continenten, continenten werden hemellichamen. Na de voltooiing van Grand Atlas, een cyclus waarin elk van de 7 wereldcontinenten wordt verbeeld in een orkestrale compositie, komt Rijnvos nu dus met een nieuwe cyclus, Cosmoscopio. Dit is een serie van 9 composities over de Griekse wijsgeer Pythagoras en zijn harmonie der sferen. Volgens de theorie van Pythagoras wordt het universum bestuurd door harmonieuze, numerieke relaties en komen de afstanden tussen de planeten overeen met muzikale intervallen. Het Ives Ensemble presenteert tijdens November Music de eerste 2 voltooide onderdelen, namelijk het strijkkwartet Selene, de maan, dat u straks gaat horen, en nu Aphrodite, de planeet Venus voor show en strijksextet, waarbij de showpartij wordt vertolkt door Naomi Sato. Dan is het hier het Ives Ensemble, bestaande uit Josje ter Haar, Emma Breedveld en Janneke van Prooijen viool, 2 altviolisten, Helen Hulst en Ruben Sanders, en tenslotte cellist Job ter Haar. Dit is Aphrodite van Richard Rijnvos uit de periode 2022-23.

Dat was Madaba, bestaande uit Nawaraz Altaki, oud en vocale, Tony Rowe, piano en elektronica, Shahin Durin, Afro-Anatolisch slagwerk en Gehet Almagout, klarinet, basklarinet en doedoek. Een opname uit podium Azijnfabriek te Den Bosch, opnametechniek Wijnand de Groot. U luistert naar live-opnames van het festival November Music editie 2023. Een dag later, 8 november 2023, stond Nawaraz Altaki weer op het podium Azijnfabriek. Dit keer werd hij toegevoegd aan Naysan Jalal Trio. En dat bestaat uit Naysam Jalal, fluit en zang, Claude Chamichan, bas en Leonardo Montano, piano. Ook deze opnames zijn weer gemaakt door Wijnald de Groot. Kees van der Wiel stelde het programma samen. Luister naar het Naysan Jalal Trio plus Nawaraz Altaki.

Dat waren Kika Sprangers Large Ensemble met Remy van Kesteren. En dat ensemble, ik ga ze allemaal weer een keertje noemen. Kika Sprangers saxofoon, Remy van Kesteren harp, Morris Kliphuis horen, Mete Erkers saxofoon, Alistair Payne trompet, Kitia Ringa Caraona fluit, Anna Seriersen, Nina Rompa, Marit van der Leij en Liva Doempe stem. Koen Schalkwijk piano, William Barrett bas en Willem Romers drums. Als u dat allemaal niet heeft kunnen volgen, ze staan ook op onze website. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. U luistert naar live-opname van het festival November Music Editie 2023. Op 3 en 4 november van dat jaar waren er in totaal 12 concerten gewijd aan de muziek van Jan Zorn. 11 in de Verkadefabriek en 1 in de Grote Kerk. Jan Zorn gaf ook dit jaar, zoals gewoonlijk, geen toestemming voor radioopname, maar inmiddels is het orgelconcert in de Grote Kerk op CD verschenen. Ja, en die mogen we dus uitzenden. Deel 12 van de serie The Hermetic Organ is getiteld Office 30, de Bosch Requiem. Zowel de repetitie als het concert is opgenomen. In deel 2, A Pilgrim Through Hell, bespeelt Jan Zorn de twee orgels van de Grote Kerk op en neer rennend van het grote Betz-orgel boven naar het kleine Strumpel-kabinetorgel beneden. John Medeski was Zorns assistent op het grote orgel dat zo kon doorklinken bij Zorns afwezigheid. Kees van der Wiel was de gelukkige opnametechnicus die dit evenement heeft vastgelegd in opdracht van John Zorn. Hij is trouwens ook de samensteller van dit programma. Dit is John Zorn met The Hermetic Organ Volume 12, Office Number 30, The Bosch Requiem.

U hoorde Sul Cuor de la Terra van de Belgische componiste Jacqueline Fontaine. Dit was het laatste werk van het lunchconcert dat op 17 november vorig jaar plaatsvond in het kader van het festival November Music. U hoort het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster onder leiding van René Grulikers. Van een heel andere orde was het concert dat De Bouwer, het duo Berend Dubbe en Sonja van Hamel, gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het Nederlandse popduo Bouwer neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse muziekwereld. Harmonische, zonovergoten miniatuurpop, beïnvloed door West Coast popmeesters als Burt Bacharach en Brian Wilson, maar ook door hedendaagse bands als Stereolab en The High Yamas. Al tijdens het festival Crosslinks in het voorjaar van 2006 had Bouwer, toen samen met het Metropoolorkest, een optreden verzorgd onder de titel The Bouwer Melody of 2006. Tijdens November Music speelde Bouwer met een voor deze gelegenheid samengesteld ensemble onder leiding van pianist Martin Fonse, die ook de arrangementen maakte. Helaas kunt u tijdens deze radio-uitzending niet de geweldige videoprojecties van de kunstenaars Perzijn Broersen en Margit Lakacs zien. Met name de combinatie van de muziek met de videobeelden maakte het concert van Bouwer gedenkwaardig. Luistert u nu naar de laatste van de drie sets die Bouwer tijdens November Music voor volle zalen bracht. Dit is de Bouwer Melody of 2006.

0: Bedankt voor het komen. Tot ziens.
1: Tot slot van de Bauer Melody of 2006 hoorde u Snow in Spring. U luisterde naar het concert dat Bauer en een ensemble onder leiding van Martin Fonsen gaf tijdens het festival November Music in de Verkadefabriek in Den Bosch. Al eerder zonden we een opname uit van het werk Monochromes van Joost van der Goor. Een werk voor twee piano's en carillon. Vanwege de weersomstandigheden was de opname toen niet echt gelukt. Er was in plaats van een carillon eigenlijk alleen maar regen te horen. Maar afgelopen zomer hebben we een nieuwe poging gewaagd tijdens de reprise van dit November Music project tijdens het theaterfestival De Boulevard in 't Hertogenbosch. U hoort allereerst Reinier van Hout en Frederik Kroene op twee vleugels in Galerie Huustegen. En aan het eind van het stuk bijaardier Joost van Balkom op het carillon van de Sint-Janskathedraal.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk, mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastian Brouwer en het Doelen Ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

Dat waren twee scènes uit de kameropera Der Hund van Rob Zuidam door De Helling en het Doelenensemble. U luisterde naar de 6e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. De laatste November Music Festival opnames kunt u horen op 22 oktober. En dan hoort u opnames van de Composers Club met muziek door het Belgische Thelema Trio en de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verdult. Samenstelling Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende twee uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multifoon en het Mondrian Quartet. We beginnen met twee bewerkingen door ensemble Multifoon door Cynthia Wöller. Ensemble Multifoon heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin u naast de zang van Cynthia Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Bar Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multifoon, bestaande uit Cynthia Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.

applaus in de toonzaal in Den Bosch. Dat was eerst Debussy en toen de Songs from Sunda, bewerkt door Cynthia Wöller en het ensemble Multifoon. Het concert vervolgde met Baliade voor gamelan en streekkwartet, ook van Cynthia Wöller, een compositie uit 1996. U luistert naast ensemble Multifoon ook naar het Mondriaan streekkwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter Altena cello. Dit is Baliade.

publiek in de toonzaal en u heeft kunnen luisteren naar de improvisatie nummer 4 van Roscoe Mitchell en daarna van Peter Heerborn On Golden Wings, een werk uit 1993. Het volgende werk op het programma is Écoute deux voor klarinet en strijkkwartet uit 1997 van de jonge Duitse componist Dietrich Hane, geschreven voor de Engelse klarinetist John Corbett en het Mondrian kwartet. En ze gaan het ook nu uitvoeren. Het werk was geschreven ter nagedachtenis aan de 350ste verjaardag van de Westfalische Vrede in 1998. Luistert u naar Écoute deux van Dietrich Hane.

En dat was de klarinetist John Corbett samen met het Mondrian Quartet in het werk Écoute deux van Dietrich Hane. En deze lange concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met de première van het strijkkwartet 9.9.99 uit, u raadt het al, 1999 van de saxofonist Roxo Mitchell, die u net ook al hoorde in het programma. Luistert u naar het Mondrian Quartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter en Altena. Dit is 9.9.99.

En een mooi slotapplaus in de toonzaal in Den Bosch. Dit was tot slot van de uitzending met archiefopnames uit festival November Music 2000. En u luisterde naar een werk van Roscoe Mitchell. En het heette 9999 uit 1999 dus. Alle opnames van het concert van Multifoon en het Mondriaan Quartet en Roscoe Mitchell werden op 16 november 2000 gemaakt door Dick Lucas voor VPRO en de Concertzender. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het Festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

U luistert naar de Concertzender. In deze uren aandacht voor nieuwe muziek. En we gaan zo verder met ons programma Concertzender Live.

0: Dat was All Together Now van Jacques Palings, uitgevoerd door het Lema Trio tijdens de Composers Club in het festival November Music 2006. We zijn toe aan de zevende en laatste van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music 2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. Deze uitzending, de laatste, de hilarische, de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, uitgevoerd door Dick Verduld en Manuel Schaller. Maar eerst krijgt u een uitgebreide impressie van de Composers Club, die dit jaar onder leiding stond van componist Willem Jets. Sinds een paar jaar vindt er de Composers Club plaats in het kader van het festival November Music. Het is een ideale ontmoetingsplek voor jonge componisten en een geïnteresseerd publiek. Ook voor deze Composers Club waren 3 componisten uitgenodigd een nieuw werk te schrijven, dit jaar voor een trio van saxofoon, piano en klarinet. Het Belgische Telema-trio verzorgt de uitvoering van de werken en de componist Willem Jets heeft voorafgaande aan de uitvoering een gesprek met de componist. De komende 3 kwartier kunt u luisteren naar 3 wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Matthijs B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Matthijs Nitsche. En Matthijs heeft ook in Nederland gestudeerd op het Haagse Conservatorium. Het Koninklijke Conservatorium. Die spreekt ook een beetje Nederlands, dus wij kunnen het interviewtje in het Nederlands doen. Als hij uit de bocht ligt, dan gaat hij gewoon over in het Engels, maar ik denk dat dat geen probleem is om dat te begrijpen. Mag je uitnodigen om hier te komen staan, Matthijs? Dan kunnen we even over een stuk gaan spreken. Hier?
2: Ja.
1: No, I think it's Dutch or English. Dus in Nederland. En het is interessant, denk ik, voor het publiek om van tevoren te weten wat ze gaan horen. En zodat iedereen ook voorbereid is op wat er komt. Als je het achteraf hoort, dan is het altijd een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus vandaar mijn keuze om dat van tevoren te doen. Jouw stuk, dat heeft een prachtige Franse titel. Dat heet Si j'avais envie d'être heureux.
2: Ik ken het niet. Hoe was dat in het Nederlands?
1: Ja, als ik zin had om gelukkig te zijn.
2: Ja, en het is een gedicht van Michel Houellebecq. En in deze gedicht beschrijft hij die mensen die gelukkig zijn. They are happy until they are 60, but he describes a bit their artistic mind being happy with plastic toys and playing with them until they are 60 and then they die. It's a comparison of kind of metaphor for living a life with the things you like as a child, and you don't change these things until you die. And he compares that with television program and to all these beautiful things we have in our life, and they just keep us happy until we die. And I use that I could quite identify with that poem in a musical sense, that I have my musical plastic toys. Like, for example, I got to know Argentinian tango quite early, and this was my pop music in the youth. I was listening when others were listening to some radio pop music. I was listening to Argentinian tango.
1: But how come that? That you so far from Argentine tango music in the youth?
2: Some friend of my parents bought a CD, and then I was hooked.
1: Nee, want je woonde niet daar, je woonde in Duitsland. Oké, okay. Ja, dat ligt dan niet zo voor de hand inderdaad.
2: Nee. Especially this time, I mean now the Argentine time is all over the place.
1: Ja, yeah, especially in Holland.
2: Yeah, especially here.
1: Grand Prinses.
2: But also pop music, of course, and these are the things I really identify, and I'm pretty convinced that these things, even if I try to get to new realms and do new things, I carry them with me. These are my plastic toys.
1: Okay, we have it over the plastic toys.
2: You shouldn't talk about it.
1: Oh, I was not prepared to do that, but ik las in jouw programmaboekje dat je nogal zat te zeppen in je muziek. Yeah. Dus dat je allerlei muzikale stijlen achter elkaar plaatst. En dat dat voor jou een heel belangrijk ding is in het stuk. Dat is een heel belangrijk manier van je verhaal te vertellen door heel snel af te wisselen in muzikale stijlen. En mijn vraag is, waarom doe je dat? En wat voor stijlen heb je daarvoor gebruikt? Je hebt net al iets gezegd over die tango, tijdse muziek.
2: The different tango styles, even in tango there are several styles, like they use a waltz, they use tango and stuff. The electronic pop stuff is very much present here. Some musette stuff. And this aspect is... I'm not really after is zapping in this postmodern way. My idea is just all there.
1: Mm-hmm. Ja, wat ik begreep uit jouw tekst is dat Houellebecq, de dichter, die gebruikt die metafoor voor toys, voor Nederlands speelgoed, om aan te geven. De alledaagsheid van het leven. En het leven is gewoon één grote verzamelbak, zou ik maar zeggen, van spelen met dit en dan weer met dat. En zo wil hij dat muzikaal verbeelden.
2: It's really this mentality of being totally inside you. It's really this mentality of keeping... it's a critique, of course, to this kind of human state when you get adult and then you just lock everything which comes from outside and you just keep on with what you have and for the rest of your life.
1: Ja. Maar typisch ook voor Houellebecq, die nogal een nihilistische schrijver is, die heel erg afstand neemt en alles tussen aanhalingstekens dat weer met het dagelijks leven heeft te maken. Dus dat is ook voor jou de reden geweest om te zappen als het ware door je stuk met die verschillende
2: schrijven. Ja, voor me de zapping is dat it's my own fault that in the program notes I talk about zapping, but the zapping itself is not really the primary thing actually. It's that it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude those things, and I feel the urge to have it all in.
1: Okay.
2: So that's the simple reason.
1: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
2: No, actually not.
1: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
2: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any video, but I use the form of that one. No.
1: We zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape, of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
2: Because it's actually one of the plastic ties.
1: Okay.
2: like Argentina ties. So this is another one of the plastic ties.
1: Ja. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
2: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean, the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most connected to. And of course, the contrabass clarinet sounds amazing.
1: Yeah, absolutely.
2: But it wasn't the right instrument.
1: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om

avait envie

0: verder met ons tweede stuk. Dit is een stuk van Bart de Vleeshouwer, die ook pianist is, zoals we gehoord hebben. Je hebt een stuk gemaakt dat heet Skellig Monks. Mm-hmm. Hoe moet dat goed uitspreken?
1: Skellig.
0: Skellig. Yes. Ja. Het is een eiland ten westen van Ierland. En je hebt dat eiland bezocht.
1: Ja.
0: Je bent er naartoe gereisd. Je hebt iets over geschiedenis geleerd daar. Je hebt daar een tijd. Ik weet niet hoe lang heb je daar gezeten?
1: Gewoon een paar uren bij.
0: Oh!
1: Zo duidelijk ook de boot die er naartoe gaat, dat is geen teken om aan de lang te blijven. Ook, maar groot is het ook niet. Dus.
0: Nee. Maar het heeft kennelijk zoveel indruk op jou gemaakt, dat je er een stuk over hebt.
1: Ja, maar vooral de geschiedenis, omdat er zoveel rond gebeurt, dus ook rond dat eiland. Het is dus een eiland dat in de 9e eeuw door monniken gebouwd is eigenlijk. Dus waar ze zo gezegd eigenlijk als boetedoening naartoe worden gaan, volledig tot zichzelf keren. En, dus heel weg van de wereld. En als je daar naartoe gaat, voel je dat ook. Er zijn zo stenen hutjes gebouwd voor te overnachten. Heel minimaal materiaal dat is toen de beschikking was ook.
0: Zitten er nog steeds monniken?
1: Nee, die zijn eigenlijk sinds de 13e eeuw weggegaan. Ook de vikingen die daar naartoe gegaan zijn en hebben een paar vermoord eigenlijk, een paar monniken. Mm-hmm. En sindsdien is het eigenlijk maar bergafwaarts gegaan naar het eiland. Maar toch wordt het nog bezocht als soort pelgrimstocht.
0: Maar er wonen geen mensen, het is een onbewoond eiland.
1: Ja, onbewoond. Ja.

0: scanner gelegen. En dan wordt er ondertussen dus naar je hersenen gekeken, plaatjes gemaakt van je hersenen. Ik vond dat wel fascinerend, van ja, dat zit er een beetje naar mijn hersenen te kijken. Wat zegt dat over mij? Wat kunnen ze allemaal zien, wat niet? Maar ondertussen hoorde ik dus in dat apparaat, meedogenloos. Ik had wel een koptelefoon op om het geluid wat tegen te houden. Maar ik hoorde een meedogenloos hard geluid. Dat zit ook in het stuk. En eerst hoorde ik een hele lange, hele harde dreunen. En op een gegeven moment hoge tonen.
1: Hoe moet je dat voorstellen? Dat is geluid dat je hersenen produceert?
0: Nee, dat is niet geluid dat je hersenen produceert. Het maakt niet op het apparaat.
1: Het apparaat maakt het geluid, maar het reageert dus op het
0: apparaat. Dat is volgens mij puur technisch het apparaat. Maar het is een vreemde ervaring. Dat jij ligt daar en je weet, oké, ze zijn dus nu naar mijn hersenen aan het kijken. En ondertussen word je als componist of als muzikus ben je ook heel erg auditief ingesteld. Dus je reageert snel op geluiden. Als je ergens loopt, dan hoor je snel een geluid. En in dat apparaat hoor je dan een meedogenloos geluid. Dus dat doet ook iets met je hersenen, denk ik dan. Ging dat hele onderzoek niet over, maar het deed wel iets van mij.
1: Gewoon een soort surplus bijna, extra.
0: En op een andere manier, wat ik net al zei, wat eigenlijk voor iedereen wel geldt, denk ik, is dat je met een bepaalde ervaring zit die je wil delen. En heb ik eigenlijk vrij direct verwerkt in klank. Omdat dat geluiden zijn die er al. Ja, die ideeën zijn er dan altijd.
1: Maar ik heb ook begrepen dat het stuk gaat over een soort discommunicatie. Hè? Als er littekenweefsel ontstaat, leg je in die witte stof. Hè? Als ik goed begrijp, zijn dat uitlopers van zenuwen.
0: Ja.
1: En die geven de prikkels door aan de hersenen. En je zegt, als die witte stof beschadigd raakt, op wat voor manier ook, en er ontstaat littekenweefsel, dan vindt er niet meer een keurige overdracht plaats van de prikkel.
0: Nee.
1: Dat is ook in jouw stuk te horen, dat er een soort iets misgaat waardoor er dingen geblokkeerd raken. Of...
0: Ja, dat had ik kunnen doen door een stuk te schrijven en daar gewoon in te knippen en te plakken en van alles kapot te laten gaan. Het leek me een beetje te simpel. Dus wat ik meer heb gedaan is, als je stelt, het overkomt jezelf. Er zijn gewoon natuurlijk legio verschillende hersenziektes, maar heel veel heeft te maken met witte stof, want dat is de manier waarop je waarop prikkels overgedragen worden. En dat kunnen natuurlijk een heleboel prikkels zijn. Even kijken. Er mist even een prikkel.
1: Als die witte stof inderdaad beschadigd raakt, hoe dat dan vertaald is in jouw stuk. Je zei dat je het niet met hele voor de hand hebt met dingen, maar juist met anderen. En die willen we graag horen.
0: Op het moment dat je dat zelf ervaart, en het gaat dan niet om een ervaring van mezelf, dat is puur wat ik heb ingeleefd in iemand die iets overkomt met de hersenen, dan dat is eigenlijk heel tragisch, want je raakt ook voor een deel de grip op jezelf kwijt. En dat gevoel daarbij, dat tragische gevoel, dat heb ik in ieder geval weer in de melodie verwerkt. En verder zijn er ook inderdaad wel dingen te horen die kapot gaan, maar ik ben niet een melodietje, zeg maar, dat je eerst een melodietje hebt en dan ga je dat kapot maken. Want ik denk, als je zelf iets overkomt, dat het helemaal niet meer zo te analyseren is van, ik ben een melodietje en dan gaat er van alles kapot. En volgens mij weet je niet goed wat je overkomt, dus dat is heel erg tragisch.
1: Je transformeert zeg maar de sfeer van die melodie in iets anders, waardoor je de tragiek zou kunnen navoelen. Wat me opviel is dat je kiest voor hele lage instrumenten. Wat heel bijzonder is, dat instrument is de contrabasklarinet. Dat zie je niet veel. En je hebt ook natuurlijk de bariton sax gebruikt, dat ook de laagste is van de saxofoonfamilie. Heeft dat een bepaalde reden dat je kiest voor juist die hele donkere, lage kleuren?
0: Ik denk dat wel past bij de melancholie of bij de zwaarte die erin zit. Maar het is ook, ik zag dat je contrabas clarinet speelde en ik had meteen een enorme fascinatie. Ik had het instrument zelf nog niet gezien, dus ik wilde meteen dat instrument gebruiken. Ik was nieuwsgierig naar de klank.
1: En omdat je als componist heel erg op zoek bent naar klank, kleur, experimenteren met klank. Dus ik dacht van, het is niet voor niets dat je kiest voor zo'n instrument. Verder las ik ook nog dat je...

0: geïnteresseerd bent in samenwerkingsverbanden. Hè? Dus dat je niet als componist alleen wilt opereren, maar dat je altijd samenwerkingsverbanden wil aangaan met andere disciplines, met literatuur, met dans. Je hebt ook een stichting zelfs opgericht, samen met jouw man of vriend, Marijn Bisschop. De Oorsprong heet die stichting. Wat is precies de reden daartoe? Wat fascineert jou zo in die samenwerkingsverbanden?
1: Ik heb als violist veel geïmproviseerd en het liefst doe ik dat ter plekke, dus niet met allerlei afspraken of trucjes, maar gewoon ter plekke gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Ik heb dat ook met een danseres gedaan, maar wat ik heel spannend vond was dat de informatie die je dan als muzikus krijgt ook visueel is. Terwijl met alleen muzikanten reageer je alleen op auditieve prikkels en op dat moment dan komt er andere informatie binnen en dan moet je heel anders gaan kijken en luisteren en reageren en dat vind ik spannend.
0: Ja.
1: En het andere multidisciplinaire komt ook voort uit zelf meer interesse hebben.
0: Ja. Nou, het is wel grappig dat er een soort rode draad in jouw werk zit. Ja, dat je dus steeds bezig bent met prikkels. Hè? Ik bedoel, ja. Het stuk gaat over prikkels. Je bent op zoek naar dissociatie daarvan, maar ook naar een associatie daarvan. Dus dat is wel iets wat jouw kennelijk nou weer bezig houdt.
1: Ja, kennelijk. Leuk, bedankt.
0: Ja, we gaan weer luisteren naar witte stoffen.

0: Nicoline Soeter.
1: Dat was Witte Stof van Nicoline Soeter, de derde opdrachtcompositie voor de Composers Club, die door Willem Jets werd ingeleid. De uitvoering was door het Belgische Telema Trio. Na de pauze speelde het Telema Trio nog een viertal werken uit hun eigen repertoire. Een kort werkje van Jacques Palings, dat hoort u al bij de introductie van dit programma. Het Telema Trio bestaat uit oud-studenten van het Conservatorium van Gent en geeft concerten sinds maart 2003. Afgelopen voorjaar bracht het trio een eerste cd uit. Het trio bestaat uit Peter Verdonks saxofoons, Wart de Vleeshouwer piano en Marco Antonio Mazzini klarinet. De komende 20 minuten kunt u luisteren naar drie werken die speciaal voor het trio zijn geschreven. U hoort achtereenvolgens Studi per una Carmesse van Paolo Longo, Nox van Corneel Bernalo en tenslotte Tres danzas episcenicas van Rafael Leonardo Grungaia.

Dat waren de Tres Danzas Episcenicas van Rafael Leonardo Cunhaya, uitgevoerd door het Telema Trio. De afgelopen vijf kwartier luisterde u naar opnames van de Composers Club tijdens November Music 2006. De opnames zijn voor de Concertzender door Kees van de Wiel gemaakt in culturele salon Achter de Kam. Op diezelfde zondagmiddag, een paar uur later, was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een wonderlijke performance, namelijk een muziek- en videoperformance van beeldend kunstenaar, muzikus en filmer Dick Verduld, die in Zuid-Amerika tot een ware cultheld is uitgegroeid. Als muzikus heeft hij de verwaarloosde cumbia, een oorspronkelijke Colombiaanse volksdansmuziek, nieuw leven ingeblazen. In het kader van November Muziek heeft hij deze Colombiaanse dans samengebracht met Jeroen Bos, Dahlia's en Zwarte Kunst tot een muziek- en videoperformance en dat alles onder de titel De Dahlia's van Hieronymus. De komende 40 minuten hoort u de integrale opname van deze performance door Dick Verduld, performance, zang en VJ en de Argentijn Manuel Schaller, elektronica en draailier.